0: zin ik zoet.
1: Dus aan naar Pet Nenok FM.
2: Ik roep je naar de zakken in. Zodat ik niet zo hard als je.
3: Zusammen nach, bei Zusammen nach, nach noch FM 100 MHz.